Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde.

Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

voelt en wat je ook meemaakt. Wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde.

Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade op

weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

zijn niet allebei in leven. Maar dankzij hun heb ik nu mijn eigen mening. Bedankt pa, ben je dankbaar dat je ons op wilde voeden, samen met mijn moeder. Ik ben gelukkig als ik jou gelukkig zie. En gelukkig ben jij ook gelukkig als je mij weer eens ziet. We waren één gezin en werden uit elkaar getrokken. Door de ziekte van ma, waardoor ze is vertrokken. Je deed je uiterste best om ons op te voeden. Alleen zag ik het niet, vandaar toen al die woede. Dus bij deze bied ik jou mijn excuus aan. En hoop dat je het nu kan aanvaarden. Pa, ik zie nog steeds veel verdriet in je ogen. Denk jij nog vaak aan ma? Ik zie er als ik droom. Ik zie dat telkens voorbij lopen. Maar mij kan ze niet zien, want ze leeft alleen maar in mijn dromen.

maar ook net zo slim als jij. Jij bent alles wat ik wilde zijn. Jij bent die man waar ik tegenop kijk. En kijk, begrijp nu dat je je leven met een ander deelt. Je wilde liever leven, zoals we vroeger deden. Maar keuzes waren niet van toepassing, nee. En daarom leven we het leven dat we nu leven. Dit is het heden, pa, heb dit voor jou geschreven. Uit het diepst van mijn hart, ik hou van jou voor leven. En die hartaanval, die heeft me laten denken. Was het nou mijn fout? Doordat ik jou toen krenkte, dat dacht ik al die tijd. Dus daarom heb ik spijt, voor al die fouten, pa, sta ik bij jou in het krijt. En ik hoop dat je me nou begrijpt, en hoop dat je voorlopig nog hier bij ons blijft.

thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top vandaag en morgen in het Turkse Ankara is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daagse handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Het is zijn eerste bezoek sinds hij 5 jaar geleden op een Chinese sanctielijst werd gezet na zijn kritiek op mensenrechten schendingen. Tijdens de missie spreekt de minister onder meer met zijn Chinese ambtgenoot over de handelsrelatie tussen beide landen en over de spanningen rond ASML en Nexpedia. Door nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. De as die de vulkaan afgelopen weekend tot 1,5 kilometer hoogte uitstootte is over het vliegveld gewaaid. Daardoor is opstijgen en landen voorlopig niet mogelijk. Tientallen vluchten zijn er al geschrapt of omgeleid en reizigers krijgen op de luchthaven eten en drinken. De Etna is nog steeds een van de actiefste vulkanen van Europa.

Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daags handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Door nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 9 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. De vertraging is 20 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 7 kilometer file. Door werkzaamheden heb je al een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top, vandaag en morgen in het Turkse Ankara, is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens.

Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door een ongeluk en door omrijders tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 9 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam door een ongeluk bij knooppunt Klaverpolder 11 kilometer file vanaf Breda Noord, een half uur vertraging. Door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorinchem staat tussen Nieuwendijk en Gorinchem 6 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A59 Den Bosch-Oss tussen Oss en Paalgraven 3 kilometer. En 5 minuten op de A59 richting Zonzeel bij knooppunt Zonzeel 2 kilometer.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverlanden.

0: doet vermoeden komen deze gasten helemaal niet uit Amerika. Sterker nog, ze kwamen gewoon uit Engeland. America en You Can Do Magic. Goedemorgen. De vogeltjes fluiten weer al.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: 7:08. Goedemorgen. Dinsdagmorgen 7 juli. We zijn aanbeland in dagje 188 in 2026. Goedemorgen Beverland. Dinsdag 7 juli en we starten opnieuw met een heerlijke zomerochtend op Noord- en Zuid-Beverland. Vandaag is het de dag van het sprookje. Een dag waarop fantasie en verhalen centraal staan. Misschien geen pratende wolf, die moet trouwens oppassen. Of een glazen muiltje, wat je vanmorgen ergens zal vinden op de Beverlanden. Maar wel 2 uur vol muziek, streeknieuws, weer en gezellige radio. Fijn dat je erbij bent. Welkom bij de Beverlandse Ochtendshow, hier op Streek.

Whitney Houston, My Name Is Not Susan. Daarvoor Madonna, die ooit wel een keer het alter ego Susan aannam. In de film Desperately Seeking Susan. Madonna, dus een Turn Up Your

0: ook een van de drie tracks die hoorden tot de openingsceremonie hier bij Streek Omroep de Beveranden jaren geleden. Dat Turn Up Your Radio. Ja, beide dames dus in de film gespeeld ook. Madonna iets vaker dan Whitney. Whitney die eigenlijk maar in één grote film te zien was. Die tranentrekker met Kevin Costner en The Bodyguard. Ze overtrof daarmee wel het succes van Madonna, om heel eerlijk te zijn. Die slechts een aantal flops op haar naam had staan. Waaronder dus dat Desperately Seeking Susan. 18 over 7, goedemorgen, dinsdagmorgen. Zullen we eens even gaan kijken wat het weer gaat doen vandaag op Noord- en Zuid-Beveland. Daar kan je nu al vertellen dat het opnieuw een fraaie zomerdag gaat worden. De ochtend die begint zacht met temperaturen die liggen rond 19 graden. En een mix van zon en elke enkele wolkenvelden. Ja, onderweg naar hier zag ik van die mooie luchten met wat sluierbewolking. In de loop van de dag krijgt de zon steeds vaker de overhand. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar een aangename 25 graden. Daarmee is het iets minder warm dan gisteren, maar nog altijd uitstekend zomerweer. Er staat een matige noordwestenwind die vooral later vanmiddag voor wat verkoeling gaat zorgen. Met ongeveer 10 uurtjes zonneschijn vandaag zijn de omstandigheden ideaal voor een bezoekje aan het strand, het zwembad, een fietstocht of een middagje op het terras. En ook vanavond blijft het nog lang aangenaam met temperaturen rond 22 graden. Kortom, die barbecue set die hoeft nog echt niet opgeborgen te worden. Veel zon vandaag, droge omstandigheden en zomerse 25 graden maken van deze dinsdag opnieuw een feest en een heerlijke dag op de Bevelanden. In het nieuws vanmorgen, minister bezoekt woningbouwproject in Goes-West. Ivy Hoogstraat uit Ierseke, nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Rijmerswaal. En eerste Goese hengelsportvereniging viert 80-jarig bestaan.
1: Op weg, de Bevelandse ochtendshow.

De Midnight Train, geen sneltrein, zou je wel denken. Gaan als een sneltrein vanmorgen. Gus Dapperton in de Beverlandse Ochtendshow, daarvoor uit de hitlijsten van dit moment. Another N54 Ultra en Talk to...

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daags handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Door nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Zaltbommel 9 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. De vertraging is 20 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 7 kilometer file. Door werkzaamheden heb je al een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Producers Whistles in de bij van ochtend show, The Slow Hand. En daarvoor Robin, Show Me Love. 20 voor 8, als je het voetballen niet gezien hebt gisteravond, afgelopen nacht. België heeft de Verenigde Staten verslagen met 4-1. En dat is meer dan terecht als je het mij vraagt. Na dat rode kaartenschandaal waarbij Trump nog even een telefoontje pleegde met de FIFA. Ongekend. Dinsdagmorgen 7 juli in het nieuws van morgen. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan die heeft gisteren een bezoek gebracht aan de nieuwbouw in Goeswest. Daar vereist op dit moment een duurzame woonwijk met huurwoningen voor starters, gezinnen en ouderen. Het project wordt in fases uitgevoerd en moet in 2029 klaar zijn. De eerste bewoners die krijgen naar verwachting dit najaar al de sleutel van hun nieuwe onderkomen. De 10-jarige Ivy Hoogstraten uit Ierseke wordt de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Rijmerswaal. Ze werd gekozen uit 4 kandidaten en volgt vanaf september Ralf Harthoorn op. Ivy wil zich in gaan zetten voor een schonere gemeente en ouderen helpen met kleine klusjes in bijvoorbeeld de tuin. De eerste Goese hengelsportvereniging die heeft afgelopen zaterdag het 80-jarig bestaan gevierd met een grootse feestavond, prijsuitreiking en een barbecue. De vereniging telt ruim 1500 leden. Tijdens de jubileumwedstrijd ging de hoofdprijs, een Smart TV, naar Rob Smith. Het jubileum stond vooral in het teken van samenkomen en de gedeelde passie voor de hengelsport.

start gegaan. Bezoekers kunnen hier terecht voor duizenden boeken, platen en cd's. Die markt die is iedere dinsdag tot en met zaterdag geopend van 1 tot

in Colombia. Daarmee worden kinderen in achterstandswijken geholpen en wordt de opleiding van predikanten ondersteund. Die boekenmarkt die loopt nog tot en met 13 september. Volgens de organisatie ervan kunnen bezoekers niet alleen op zoek naar mooie tweedehands vondsten, maar ze dragen tegelijkertijd bij aan een goed doel. En dat is altijd goed. Baby,

5 in de Beverlandse Ochtendshow op dinsdagmorgen. Animals, 7 voor 8. We moeten eventjes een spurtje gaan maken, anders redden we het net niet in dit uur. 4 jaar geleden op deze datum viel het doek voor het kabinet Rutte 4. Na dagenlang gesteggel over gezinshereniging was het over en uit. En zat er voor premier Rutte niets anders op dan het ontslag van zijn kabinet in te dienen bij koning Willem-Alexander. Rutte zelf die zou nog tot juli 2024 aanblijven als premier.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de Straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken.

Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht is nu een half uur tussen afrit Veghel en Waardenburg, 15 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 14 kilometer file. A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Noordloos een half uur vertraging door de werkzaamheden. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam 10 minuten bij afrit Oud-Beijerland. Kwartier op de A58 Breda-Eindhoven tussen Knopen de Baars en Best. En 20 minuten op de N285 Breda-Klunder tussen Breda-Noord en Wagenberg. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: 7 over 8, welkom terug. Stella Lefty begon met het delen van haar muziek op sociale media. Inmiddels staat ze op grote festivals en verzamelde ze honderden miljoenen streams. Haar nieuwste single is deze week onze Airplay track hier bij Streekomroep de Beverlanden. Stella Lefty met Good at Leaving.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Dinsdagmorgen, we zijn de 7e van juli vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden. Jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg, de Beverlandse ochtendshow staat vanmorgen ook weer aan in Rilland. Goedemorgen. We zijn begonnen aan het tweede uur van deze dinsdag, de 7e juli. Op de dag van het sprookje mag alles even een beetje magisch lijken. Al houden wij het gewoon lekker vertrouwd met het laatste nieuws uit de streek. Het weerbericht en een mooie mix van hits en classics.

Kwart over acht met Danny Wilson, 1987, Mary's Prayer. En anders dan de naam doet vermoeden, was dit wel degelijk een meerkoppige formatie afkomstig uit Schotland.

0: En onbegrijpelijk, in die dagen in de jaren 80 slechts een mager hitje gescoord hier in Nederland, terwijl het in Engeland een grote hit was, deze Mary Sprayer. Daarvoor Donna Summer en Could It Be Magic in de Beverlandse ochtendshow op deze sprookjesachtige dag. Zou het weer ook zo sprookjesachtig zijn? We nemen het weerbericht er even bij voor vandaag en morgen. Vandaag krijgen we opnieuw een heerlijke zomerdag op de Beverlanden. Na een zachte start met temperaturen rond 19 graden stijgt de temperatuur vanmiddag naar ongeveer 25 graden. Zon en enkele wolken die wisselen elkaar af, maar het blijft lekker droog vandaag. En met zo'n 10 uur zonneschijn en een kleine kans op neerslag is het uitstekend weer om lekker naar buiten te gaan. Let wel op de zonkracht. Met UV-index 7 kan je huid al binnen 10 tot 20 minuten verbranden. Morgen doet er zelfs nog een schepje bovenop. Woensdag begint met een aangename 17 graden en verloopt vrijwel van begin tot het eind zonnig. In de middag stijgt het kwik naar ongeveer 26 graden, terwijl een zwakke tot matige noordwestenwind morgen voor wat verkoeling zorgt. En met maar liefst 14 uurtjes aan zon belooft het een stralende zomerdag te gaan worden. Het is ideaal weer voor een dagje aan het water, een fietstochtje of een bezoekje aan een terras. En ook morgenavond blijft het lang aangenaam met temperaturen die rond 22 graden liggen bij een heldere hemel. Kortom, na een mooie dinsdag vandaag volgt een nog zonnigere woensdag met volop zomerweer op Noord- en Zuid-Beveland. In het nieuws van morgen, CDA-raadslid Easter Houmes verlaat de Goese politiek. Meander Onderwijs, nieuwe naam voor speciale scholen Capelle. En Bibliotheek Oosterschelde houdt vakantiefestival voor de jeugd.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

in de Beverlands Ochtendshow, Matt Simmons. Years. Daarvoor een opname die in twee verschillende versies in de hitlijsten staat. Ach, echt veel verschil is er niet, hè? Me Chico, dit was de uitvoering door DJ Goya, Jason Derulo en Melody. Die andere versie is gewoon DJ Goya zonder Jason en zonder Melody. Dinsdagmorgen, het is 9:05. Op de Celebrity verjaardagskalender vandaag slechts een paar namen, maar wel namen waar je wat mee kan. Ringo Starr, hij wordt vandaag 86 jaar. Jeroen van Inkel, 65 jaar. En zanger Ashton Irwin van 5 Seconds of Summer, een Australische popband. Hij wordt 32 jaar vandaag. Laten we de verjaardagsroulette weer draaien en het balletje valt vandaag op. Het zal geen verrassing zijn. Ringo Starr, hier is hij met It Don't Come Easy.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. Doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Het weer, af en toe zon in het noorden, meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Del 21 kilometer langzaam rijden. De vertraging is meer dan een half uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer file, 20 minuten erbij. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal ook 20 minuten vertraging en 13 kilometer file tussen Standaar Buiten en knooppunt Klaverpolder. De werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorinchem duren voort. Bij Gorinchem is de weg dicht, staat ook 8 kilometer file vanaf de Keizersveerbrug. Op de A58 Tilburg-Eindhoven 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best. En drie kwartier op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel. Ook weer door die werkzaamheden tussen Zuidigum en de A2 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Shine Your Light Disco Stallion, geremixed en geproduceerd door Alex D'Zio. Dat is dezelfde DJ-producer die Jody Watley onder handen nam. En vorige week nog de Airplay track was hier bij Streek Omroep de Beverlanden. Daarvoor Teaspoon, Message of Love. Niet vergeten, 19 juli tussen 12 en 4 uur 's middags presenteert Henk Ketting de Zomerse 50 hier bij Streek Omroep de Beverlanden. Dus nu eens een keer een hitlijst die niet gebaseerd is op verkoopcijfers, maar puur en alleen op jouw keuze. Stuur je 3 favoriete zomerse platen naar Streekomroep de Beverlanden. Dat mag via de mail info@streekomroepdebeverlanden.nl. Je mag het ook even op de app zetten aan ons 0113794100. 19 juli, noteer het alvast in je agenda tussen 12 en 4 uur. Henk Ketting op Streekomroep de Beverlanden met de Zomerse 50. In het nieuws van morgen, het Goese CDA-raadslid Ester Houmes stopt na ruim 8 jaar in de gemeentepolitiek. Ze verhuist naar België en gaat werken voor de Europese Volkspartij. Houmes stond bekend als een betrokken raadslid met aandacht voor onderwerpen als discriminatie, inclusie en veiligheid. Na de zomer wordt ze in de raad opgevolgd door Yannick de Potter. De speciale scholen in Capelle gaan vanaf het nieuwe schooljaar verder onder de naam Meander Onderwijs. Ook komt er een nieuw expertisecentrum en een extra locatie in Wemeldingen. De huidige nevenlocatie aan de Van de Biltlaan in Capelle die verdwijnt. De veranderingen moeten helpen bij het oplossen van het ruimtegebrek waar de scholengroep al geruime tijd mee kampt. En Bibliotheek Oosterschelde organiseert ook deze zomervakantie een vakantiefestival voor kinderen van 2 tot 17 jaar. Op het programma staan voorleesfeesten, creatieve workshops, een speurtocht en activiteiten rond erfgoed en archeologie. De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties, onder meer in Goes, Capelle en Kruiningen.

meer. 3 dagen lang openen ondernemers en organisaties rondom het meer hun deuren voor inwoners, recreanten en andere geïnteresseerden. Er is een uitgebreid programma met activiteiten voor jong en oud. Zo kun je mee op natuurexcursies, bijzondere schepen bezoeken, watersporten uitproberen zoals suppen, zeilen en windsurfen. Je kan ook deelnemen aan rondleidingen, workshops en proeverijen. Ook gaan op diverse locaties deuren open die normaal gesloten blijven voor het publiek. Met het Beleefweekend willen de organisatoren laten zien hoe veelzijdig het Veersemeergebied is, met volop aandacht voor natuur, recreatie, cultuur en streekproducten. Meer informatie en aanmelden kan via de website van de provincie, dat is zeeland.nl. Zoek dan even in de browser op Beleefweekend Veersemeer. Over streekproducten gesproken, hier is Bluff.

En als je het al naar je zin hebt, dan vliegt de tijd er ook, hè. Ongekend, deze twee uur van de Beverlands Ochtendshow zit er bijna zo goed als op. Bluff was dat, met Alles is Liefde. Dit was de Beverlands Ochtendshow voor dinsdagmorgen 7 juli. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden, Ellie van Amstel met een nieuwe aflevering van haar platenkast. Om 5 uur rijdt hij je weer naar huis. Ad Vermeer met de Beverlandse middag/avondshow. Om 7 uur is het goud wat er klinkt op je radio. Om te beginnen bij Bert Niesing tot 9 uur met Bert's platenarchief. En om 9 uur John Westland met een gouden oude hitlijst. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie dinsdag van. Geniet van alles wat de Beverlanden jou te bieden hebben. En we gaan eruit in stijl vandaag met The Simple Minds. Let There Be Love. Tot morgen.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijs steeg met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwitten zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven

Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïnse droneaanval. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg 13 kilometer file. De vertraging is nu iets meer dan 20 minuten. Dat is ook de vertraging op de A27 Breda-Gorkum door de werkzaamheden tussen Hank en Knoopend Gorkum 8 kilometer file. Kwartier vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Niemandsdorp en afrit Oud-Beijerland 3 kilometer. En de vertraging is een kwartier dus op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen 8 kilometer langzaam rijdend verkeer.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit cijfers van het hypotheekendatanetwerk, geanalyseerd door Van Brugge Adviesgroep, zetten steeds meer starters hun hypotheekrente 10 jaar vast. Inmiddels kiest 76% van de starters voor die rentevaste periode. 5 jaar geleden was dat nog een minderheid. Tegelijk is de hypotheekrente de afgelopen week bij veel geldverstrekkers licht gedaald. Voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie ligt de gemiddelde rente voor 10 jaar vast nu rond de 3,9%. Volgens hypotheekadviseurs kiezen starters vooral voor lagere maandlasten. Shell verwacht opnieuw sterke handelsresultaten over het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf zorgde de onrust op de olie- en gasmarkt, veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël eerder dit jaar, voor hoge opbrengsten uit de handel in olie en gas. Tegelijkertijd daalde de gasproductie flink. Dat komt door schade aan een groot gascomplex van Shell in Qatar, dat in maart werd getroffen bij een Iraanse aanval. De definitieve kwartaalcijfers verschijnen later deze maand. Zwaar noodweer heeft in het midden en westen van China aan zeker 10 mensen het leven gekost. Tientallen anderen worden vermist. In de provincie Hubei richten 2 tornado's grote schade aan, met windstoten tot bijna 150 km per uur. In de provincie Gansu worden nog 16 mensen vermist na een aardverschuiving. Ook een tyfoon heeft in het zuiden van China slachtoffers geëist. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. Dat heeft haar voormalige meidengroep GRL bekendgemaakt. Bennett overleed volgens Amerikaanse media al eind mei in Engeland, maar haar overlijden is nu pas naar buiten gebracht. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Bennett verwierf bekendheid door haar bijdrage aan de hit Party Rock Anthem van LMFAO, een van de grootste pophits van het afgelopen decennium. Later maakte ze deel uit van GRL, dat in Nederland succes had met de hit Ugly Heart.

Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 nog steeds Den Bosch-Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Door werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Gorkum. En drie kwartier is de vertraging door een ongeluk op de A58 Breda richting Eindhoven. De linkerrijstrook bij Oorschot is dicht. 10 kilometer file vanaf knooppunt De Baars. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

De dag door met streekomroep de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit cijfers van het hypotheekdatanetwerk, geanalyseerd door Van Brugge Adviesgroep, zetten steeds meer starters hun hypotheekrente 10 jaar vast. Shell verwacht opnieuw sterke handelsresultaten over het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf zorgde de onrust op de olie- en gasmarkt, veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël eerder dit jaar, voor hoge opbrengsten uit de handel in olie en gas. Zwaar noodweer heeft in het midden en westen van China aan zeker 10 mensen het leven gekost. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. Dat heeft haar voormalige meidengroep GRL bekendgemaakt. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: minuten zijn we de hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda-Rotterdam tussen Knopend Zonsdel en Dordrecht 8 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen Dordrecht en Terbrechtseplein 7 kilometer file door de werkzaamheden op de A20. A27 Breda-Gorkum door de werkzaamheden bij Gorkum 5 kilometer file. En op de A58 Breda richting Eindhoven is bij Oorschot door een ongeluk de linkerrijstrook dicht. 10 kilometer file vanaf Tilburg, de knooppunt De Baars, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Emmanuel Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen rook op uit het gebouw. Er zouden 2 ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De onthulling is zaterdag, na zijn voorlaatste optreden in de Koninklijke Schouwburg. Het beeld krijgt een vaste plek op het Harry Jekkersplein, voor de miniatuur van de Schouwburg. Zondag neemt de 75-jarige Jekkers definitief afscheid van het theater. Hij werd landelijk bekend met de hit O.O. Den Haag en als voorman van Klein Orkest, dat onder meer succes had met het nummer Over de Muur. De Franse Voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Een Paraguayaanse senator noemde de spits na de WK-wedstrijd tegen Paraguay onder meer een gekoloniseerde Kameroener en gebruikte meerdere beledigende termen. De Franse Bond noemt de uitspraken crimineel en krijgt daarbij steun van de FIFA en de Franse president Macron. Ook de regering van Paraguay heeft afstand genomen van de uitspraken. Italië moet 60.000 euro schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. De vrouw deed in 2021 aangifte tegen haar partner wegens aanranding en bedreiging met een mes. De aanklager stelde dat het normaal is dat een man de wensen van zijn partner soms negeert. Het Hof oordeelt dat de vrouw daardoor 2 keer slachtoffer is geworden van het geweld en van het falen van de Italiaanse justitie.

Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen rook op uit het gebouw. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Franse voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Italië moet 60.000 euro schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Viel op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk met een vrachtwagen tussen knooppunt Kerenzijde en Roosteren. 8 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is groot. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 14 kilometer file tussen Breda-Noord en Dordrecht. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. De A58 Breda richting Eindhoven door bergingswerkzaamheden. Een file van 8 kilometer tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Een kwartier vertraging. De N273 Venlo richting Maaseik is bij Ittenvoort afgesloten door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zeestand tot Brabantse Wal.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Europees Parlement luidt een noodklok en vindt dat er actie ondernomen moet worden om de auto-industrie in Europa te redden. In de branche zijn ondertussen al honderdduizenden banen verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit komt volgens het parlement onder andere door de verkoop van goedkope Chinese auto's in Europa. Maar ook de regelgeving zet de auto-industrie op achterstand. De rechterflank wil geen verbod op verbrandingsmotoren en links is juist van mening dat de omslag naar elektrische auto's versneld moet worden. De 25-jarige man die vorig jaar augustus met rode verf het Nationaal Monument op de Dam bekladde, wordt niet verder gestraft. Volgens de rechter is hij wel schuldig aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. De man kon vorig jaar snel worden opgepakt en bekende zijn daad. De kosten om het monument schoon te maken bedroegen €900 en die heeft hij aan de gemeente Amsterdam betaald. In het havengebied van Rotterdam is bij een steekpartij een vrouw ernstig gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer iets na 8:30 bij een bedrijventerrein neergestoken. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De politie meldt dat er iemand is opgepakt. Onbekend is wat er aan het steekincident vooraf ging en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen steeg er rook op uit het gebouw. Er zouden 2 ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Volgens het kantoor van Macron heeft de Franse president de ontploffingen zelf niet gehoord. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024.

Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen Elslo en Roosteren. De grote vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Die wordt nu geborgen. Twee rijstroken zijn afgesloten. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook bij Dordrecht. 14 kilometer file. Werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum geeft 6 kilometer file tussen Nieuwedijk en Gorkum. En op de N276 Brunsum richting Maasbracht bij Sittard Noord 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Europees Parlement luidt de noodklok en vindt dat er actie ondernomen moet worden om de auto-industrie in Europa te redden. De 25-jarige man die vorig jaar augustus met rode verf het Nationaal Monument op de Dam bekladde, wordt niet verder gestraft. Volgens de rechter is hij wel schuldig aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. In het havengebied van Rotterdam is bij een steekpartij een vrouw ernstig gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer iets na 8:30 bij een bedrijventerrein neergestoken. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen Elslo en Born 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Een uur vertraging. De oprit is dicht en waarschijnlijk kan die elk moment weer opengaan. Op de A4 Belgische grens Rotterdam tussen Dinteroord en knooppunt Sabina 2 kilometer file. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 10 kilometer file. 20 minuten is de vertraging.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. De brandweer op Texel meldt dat er een flinke natuurbrand op Texel woedt. Er is extra hulp ingeroepen en brandweerlieden vanaf het vasteland zijn onderweg om te helpen het vuur in Den Burg te bestrijden. Er is veel rookontwikkeling en de rook trekt het bos in de richting van Den Burg in. De politie heeft ter plaatse maatregelen getroffen en de natte vlakweg richting het strand is op dit moment afgesloten. Het Indonesische Bali gaat strenger optreden tegen buitenlandse influencers en contentmakers die op een toeristenvisum reizen. Wie op het eiland online video's maakt of berichten plaatst en daar geld voor krijgt, kan de visaregels overtreden. Een toeristenvisum is bedoeld voor vakantie en niet voor werk. De autoriteiten gaan controleren en sociale media wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De immigratiedienst van Bali wil de toeristische sector van het eiland beschermen. Wie de regels overtreedt, loopt kans op boetes, uitzetting en zelfs een blijvend verbod om weer naar Indonesië te komen. De 39-jarige vrouwelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco van vorige week is bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev dood aangetroffen. Het lichaam van Anastasia Beresovska zou gisteravond laat gevonden zijn. De aanslag in Monaco was vermoedelijk gericht tegen een Oekraïnse miljardair. Hij en twee familieleden raakten zwaar gewond. De verdachte was een week voortvluchtig en via Interpol liep een opsporingsverzoek. Oekraïnse media melden dat twee verdachten zijn opgepakt die met de dood van de vrouw in verband worden gebracht.

Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dat was ABBA en Gimme, Gimme, Gimme. Ja, ik weet ook niet wat ik allemaal wil. Wat ik wel wil is dat ik een tikje terug ga op mijn cd. Want het komt vanaf cd vandaag. Want die sterke stand heeft op een raar knopje gedrukt. En we gaan naar de platenkast iets terug in de tijd. Soms komt die zelfs nog van plaat. Maar vandaag komt die van cd. En ik heb in 2005, dat is te lang geleden om voor jullie om te herinneren natuurlijk, is een cd'tje gemaakt met dit erop, ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. En Madonna, die dat nummer gebruikt heeft, met toestemming, en ze vonden het nog leuk ook, en er hang-up van gemaakt heeft.

0: De middag door met Streekomroep de Beverlanden.
1: Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

90s hadden ze nog een enorme aanhang. De Backstreet Boys. Je hoorde uit de 90s. I Want It That Way. Dit is een nummer van Calvin Harris met Pharrell Williams, Katy Perry en nog een heer die buiten beeld valt op mijn scherm. En er is wat grappigs mee. Ik dacht dat ze het over vis hadden. En er staan ze in de clip ook nog bij een vijver. Ik heb de songtekst opgezet en het blijkt over feels te gaan.

nam je even mee naar de jaren 70 met de Eagles. En dat heette Take It Easy. Er werd me gevraagd of ik wel eens Gloria Estefan draai. En tot mijn verbazing, ik heb zo'n Excel met al alles wat ik de afgelopen 10 jaar gedraaid heb, doe ik dat veel te weinig. Dus dat maken we meteen goed met deze fraaie uit de jaren 80. En die heet Falling in Love. Oh, oh, oh.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. De brandweer op Texel meldt dat er een flinke natuurbrand op Texel woedt. Er is extra hulp ingeroepen en brandweerlieden vanaf het vasteland zijn onderweg om te helpen het vuur in Den Burg te bestrijden. Het Indonesische Bali gaat strenger optreden tegen buitenlandse influencers en contentmakers die op een toeristenvisum reizen. De 39-jarige vrouwelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco van vorige week is bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev dood aangetroffen. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Intussen zijn we de hart van de ANWB. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat een file tussen Roosendaal-Borgwerf en de standaard buiten 5 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Het gaat waarschijnlijk nog een kwartier duren en de vertraging is een half uur. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit-Nieuwlandsdorp 5 kilometer file. En op de A58 Tilburg-Eindhoven bij bergingswerkzaamheden bij Oorschot 2 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Enrique Iglesias, Do You Know? En omdat er een pingpongballetje in zit, hebben ze dat maar de pingpongsong genoemd. Tijd voor iets van eigen bodem. Deels in het Nederlands, deels in het Engels. En het is een leuke van de Amazing Stroopwafels. En dit heet Oude Maasweg. MUZIEK

0: De boodschap is helder. Laat je informeren door ons. Op Streekomroep de Bevelanden.
1: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

oudje van de Bee Gees. Langzaamaan vallen ze om, stuk voor stuk. En dit heette I.O. I.O. Lekker. Dit is een van mijn favorieten van Alanis Morissette. Over ironie, wat er allemaal mis kan gaan op een dag. Luister maar goed. Het heet Ironic.

Het was een beetje een aparte man, die Dave Barry. Stond op het toneel met een sigaret in zijn mond. En dan zong hij dit schitterende lied. En dat heette This Strange Effect. Wat ook een strange effect had, was Anouk met Birds op Songfestival. Wat een succes!

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed, dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens, daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte roept de defensieindustrie op om meer risico te nemen. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat de lidstaten bereid zijn om meer geld in defensie te investeren, maar dat kan alleen maar als de industrie opschaalt. De lidstaten blijven volgens hem meer geld in defensie uitgeven. Rutte noemt dat geen afwijking, maar een trend. De NAVO-landen laten voor het eerst gezamenlijk weten waar ze op militair gebied behoefte aan hebben. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. Tsjechië mag de Duitse rechtsextremist Marla Svenja Libisch aan Duitsland overleveren. Dat heeft de rechter in Tsjechië na juridisch getouwtrek besloten. De bezwaren van Svenja Libisch werden door het hof verworpen. Libisch is transvrouw en vreest voor haar leven als ze in een mannengevangenis terechtkomt. Libisch werd in 2023 in Duitsland tot 1,5 jaar gevangenis veroordeeld voor verschillende strafbare feiten, waaronder het aanzetten tot haat. Svenja heette toen nog Sven.

Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is eigenlijk de hart van de ANWB.
1: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat bij Weert Noord 2 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Knoopend Gorkum 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed, dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens, daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte roept de defensieindustrie op om meer risico te nemen. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Tsjechië mag de Duitse rechtsextremist Marla Svenja Libić aan Duitsland overleveren. De bezwaren van Svenja Libić werden door het Hof verworpen. Libić is transvrouw en vreest voor haar leven als ze in een mannengevangenis terechtkomt. Het weer, in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen Kelpenoler en Weert-Noord 8 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Waarschijnlijk duurt dat nog een half uur. Vertraging is 20 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer file. 10 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Knoopend Gorkum. Door werkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De rechter heeft de 58-jarige Oscar van der Vee uit Zoetermeer tot 7 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Dit vanwege ontucht met 6 kinderen en het maken en bezitten van beelden van seksueel kindermisbruik. Tussen 2019 en 2025 werkte van der Vee op een basisschool in Zoetermeer. In 2022 meldde een moeder zich bij de schooldirectie met een klacht over de conciërge. Die klacht en andere signalen van ouders werden aanvankelijk niet serieus genomen. Dat bleek tijdens de behandeling van de zaak. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed, dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens, daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. In Amsterdam zijn 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege betrokkenheid bij 7 gewelddadige overvallen in Gelderland en West-Friesland. Bij 1 overval kwam iemand om het leven, bij 2 andere overvallen vielen 2 zwaar gewonden. 2 andere verdachten kregen celstraffen van 24 jaar en 9 maanden en 19 jaar en 9 maanden. De 2 verdachten die tijdens de overvallen hebben geschoten mogen levenslang de gevangenis in. In Frankrijk is in hoger beroep bevestigd dat de radicaal-rechtse politicus Marine Le Pen gesjoemeld heeft met Europese subsidies. Eerder werd ze tot 3 jaar cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk. Een gedeelte mag ze met een elektronische enkelband thuis uitzitten. Le Pen mag wel meedoen aan de verkiezingen volgend jaar. Onduidelijk is of ze dat van plan is, omdat campagnevoeren met een elektronische enkelband lastig is.

Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De rechter heeft de 58-jarige Oscar van der Vee uit Zoetermeer tot 7 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Dit vanwege ontucht met 6 kinderen en het maken en bezitten van beelden van seksueel kindermisbruik. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed, dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens, daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. In Amsterdam zijn 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege betrokkenheid bij 7 gewelddadige overvallen in Gelderland en West-Friesland. In Frankrijk is in hoger beroep bevestigd dat de radicaal-rechtse politicus Marine Le Pen gesjoemeld heeft met Europese subsidies. Eerder werd ze tot 3 jaar cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Utrecht heeft de rechter een moeder en een vriendin van haar veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder moet 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk de cel in. Haar vriendin 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De kinderen hebben recht op een schadevergoeding. Zij werden tussen augustus 2023 en augustus 2024 geregeld mishandeld. Ze werden geslagen, geschopt, kregen soms geen eten of drinken en werden opgesloten. De zaak kwam aan het rollen na meldingen van de buren. Als de NAVO Oekraïne buiten de deur blijft houden, doet het zichzelf tekort. Dat vindt de Oekraïense president Zelensky. Op de NAVO-top in Ankara presenteerde Zelensky Oekraïne als een drone-grootmacht. Zelensky gooide de vraag in de groep. Denk je echt dat het goed zou zijn om een land met zulke defensievermogens buiten de NAVO te laten? Oekraïners weten hoe ze op deze manier moeten vechten. Het is logisch om die vermogens op te nemen in de alliantie en de gezamenlijke verdediging. Dat zou ons allemaal sterker maken, aldus Zelensky. De rechter in Dordrecht heeft de 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J., tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Dit vanwege het aanbieden, verwerven, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. J. had in totaal 1036 beelden in zijn bezit. De verdachte heeft verklaard dat de beelden voor eigen gebruik waren. De scheidsrechtersbaas van de FIFA, de Italiaan Pierluigi Collina, heeft de Braziliaanse scheidsrechter geprezen die de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun een rode kaart uitdeelde. Balogun zou tijdens de volgende wedstrijd tegen België op de bank moeten zitten, maar president Trump besloot daar een stokje voor te steken en noemde de arbiter Rafael Claus zelfs verdacht. De rode kaart werd na een telefoontje van Trump en FIFA-voorzitter Infantino teruggedraaid. Collina zegt achter de scheidsrechter te staan en te blijven.

Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staan al heel wat files in het zuiden van het land, 150 kilometer in totaal. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er 10 minuten langer over. De A2 Utrecht richting Den Bosch, daar is het druk tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A17 dan, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder kun je er 15 minuten bij rekenen. En tot slot de A27 richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum vanwege wegwerkzaamheden 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Utrecht heeft de rechter een moeder en een vriendin van haar veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder moet 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk de cel in. Haar vriendin 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Als de NAVO Oekraïne buiten de deur blijft houden, doet het zichzelf tekort. Dat vindt de Oekraïense president Zelensky. De rechter in Dordrecht heeft de 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J., tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Dit vanwege het aanbieden, verwerven, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. De scheidsrechtersbaas van de FIFA, de Italiaan Pierluigi Collina, heeft de Braziliaanse scheidsrechter geprezen die de Amerikaanse voetballer Folorun Balogun een rode kaart uitdeelde. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken voor asielzoekers. Gemert, Bakel, Sluis en Aalten kampen onder andere met procedures die voor vertraging zorgen. Asielminister Van den Brink nodigde burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten uit om te komen praten om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. Opnieuw zijn er 3 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid aan de rellen in Den Haag die vorig jaar september tijdens een demonstratie tegen asiel en migratie uitbraken. Een 25-jarige man die onder andere een brandende container bij het kantoor van D66 omgooide, kreeg de hoogste straf, 4 maanden gevangenis. 2 anderen werden veroordeeld voor het aanvallen van een politiebus en een poging om een arrestatie te voorkomen. Zij kregen 100 en 120 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Ondertussen zijn er 38 personen voor de rellen veroordeeld. Speelgoedwinkel Intertoys liet ondanks een waarschuwing asbest speelgoed in de schappen van de winkels liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en regionale dagbladen. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp, gevuld met zand die kapot kunnen gaan. In Amerika werden 120.000 Orp-producten teruggeroepen en dat gebeurde ook in andere landen. Maar in Nederlandse winkels werd het speelgoed gewoon verkocht. Na nieuwe vragen van het AD werden de apen vandaag alsnog uit de schappen gehaald. Intertoys heeft beloofd met een algehele terugroepactie te komen. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren, hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peiling.

Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen een grijze start, maar later klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Flinke vertraging in het zuiden van het land. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Er is meer verkeer op de A2 vanwege de werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg betekent dat een vertraging van 30 minuten. De A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen knooppunt De Stok en Roosendaal-Borgwerf. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. De A27 richting Gorinchem vanwege de werkzaamheden bij knooppunt Gorinchem 20 minuten extra. De A50 Eindhoven richting Os tussen Zonnebreugel en Veghel-Noord 20 minuten vertraging. Tot slot nog de meeste vertraging op de A58 Breda-Bergen op Zoom. Tussen Zeggen en afrit Wouwse Plantage doe je er een uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

avondshow tot aan 7 uur vanavond hier op Streek Omroep de Beverlanden. Begonnen met de plaat uit 1981, Jessie's Girl van Rick Springfield. Het is vandaag 7 juli en wat zijn de gebeurtenissen in het verleden? In 1954 neemt Elvis Presley zijn eerste commerciële single op, That's Alright. Dit wordt vaak gezien als het begin van zijn carrière en de carrière van de rock and roll. 1981, de Solar Challenger oversteekt het kanaal. Voor het eerst vliegt een vliegtuig dat volledig op zonne-energie vliegt het kanaal over. Veel verder zouden ze niet komen op die zonne-energie, denk ik. 4 zelfmoordaanslagen die treffen het openbaar vervoer van Londen tijdens de bomaanslagen in 2005. Daarbij komen 52 mensen om het leven en raken honderden gewond. Dan de verjaardag van vandaag. Waar staat er taart op tafel? Nou, bijvoorbeeld bij de drummer van de Beatles, Ringo Starr. Hij wordt vandaag 86 jaar. En radio-dj Jeroen van Enkel. Hij viert vandaag zijn 65ste verjaardag. Mocht jij jarig zijn op deze dinsdag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden

Om en bij 4:15 geweest en dat betekent tijd voor de Beverlandse weerbericht. Morgen begint de dag enigszins bewolkt. Later op de dag breekt de zon door en kan het 25 graden worden. Het blijft morgen heel de dag droog. De wind is windkracht 3 en komt uit noord-noordwestelijke richting. Op dit moment in Goes 25 graden.

0: Marco Borsato en binnen.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: Minister Eleanor Boekholt-O'Sullivan heeft gisteren een bezoek gebracht aan de nieuwbouw in Goes-West. Daar vereist een duurzame woonwijk met huurwoningen voor starters, gezinnen en ouderen. Het project wordt in fases uitgevoerd en moet in 2029 klaar zijn. De eerste bewoners die krijgen naar de verwachting dit najaar de sleutel. De 10-jarige Ivy Hoogstraat uit Ierseke wordt de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Rijmerswaal. Zij werd gekozen uit 4 kandidaten en volgt vanaf september Rolf Harthoorn op. Ivy wil zich inzetten voor een schone gemeente en ouderen helpen met kleine klusjes in de tuin. Nou, dat lijkt me een heel erg goed idee. Wij gaan even terug naar de hitlijsten van dit moment, want daarin staat wel een hele mooie plaat genoteerd, vind ik persoonlijk hoor. Het is de nieuwe single van Het Rocka en het heet allemaal Jewel. Je hoort hem hier in

Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vind het een beetje op de Shapeshifters lijken. Deze nieuwe single van Het Rocka Duo. Daarmee werd het bij de 5:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Wereldgebeurtenissen in 60 seconden geperst. Je hoort het zo meteen langskomen. Tot die tijd eerst even deze van 2025. Estelle en Roses, Now's the Time. I have to-

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken voor asielzoekers. Gemert, Bakel, Sluis en Aalten kampen onder andere met procedures die voor vertraging zorgen. Opnieuw zijn er 3 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid aan de rellen in Den Haag die vorig jaar september tijdens een demonstratie tegen asiel en migratie uitbraken. Speelgoedwinkel Intertoys liet ondanks een waarschuwing asbest speelgoed in de schappen van de winkels liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en regionale dagbladen. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp, gevuld met zand die kapot kunnen gaan. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren. Hij stelt zich gewoon herkiesbaar. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden. Dat zie je onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Er is meer verkeer op de A2 door de werkzaamheden op de A27. Dat merk je tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 40 minuten vertraging. En ook op de A2 richting Utrecht tussen Boxtel en Waardenburg 45 minuten extra. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. Het rijdt langzaam over 15 kilometer met 30 minuten vertraging. Dan de A17 Dordrecht-Roosendaal tussen Roosendaal-Borgwerf en knooppunt De Stok. 25 minuten vertraging door een ongeluk. En door datzelfde ongeluk is de A58 richting Breda dicht tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok. Omrijden kan via Oosterhout over de A4 en de A59 om 50 minuten vertraging te voorkomen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: komt eraan. En jouw drie favoriete zomerhit zouden er zomaar in kunnen staan. Stuur ze door naar info@streekomroeptebeverlanden.nl en hoor ze terug 19 juli op Streekomroep de Beverlanden.
1: Alleen jouw favoriete zomerhit. Je hoort ze in de Zomerse 50.

0: Ilse de Lange. En van Ilse deden we Drowners uit. Daarvoor Mattia Bielzar uit 1986 en T. Cento. En dat is de oproep voor de Zomerse 50. Je kunt vandaag nog stemmen voor die Zomerse 50 van Henk Ketting, die hij uitzendt op 19 juli. De Eerste Goedse Hengelsportvereniging heeft zaterdag het 80-jarige bestaan gevierd met een feestavond, een prijsuitreiking en een barbecue. De vereniging die telt ruim 1500 leden. Tijdens de jubileumwedstrijd ging de hoofdprijs, een Smart TV, naar Rob Smit. Het jubileum stond vooral in het teken van samenkomen en de gedeelde passie voor de hengelsport.
1: Naar huis met Ad Vermeer.

Uit België, Felix Laat, oftewel Lost Frequencies. En dit was zijn laatste single, Live It All. Bijna 6 uur geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws van 6. En daarna ben ik bij terug met deel 2 van Ruis op deze dinsdag. Tot die tijd, Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Je hoort hem hier op Streek om de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. Gemert-Bakel, Sluis en Aalten kampen bijvoorbeeld met procedures die voor vertraging zorgen. Burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten moesten bij de minister komen om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren. Hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen.

En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Rijn Baartmans van de ANWB. Nog altijd 200 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere een lange file op de A2 richting Utrecht. Daar is meer verkeer op de weg vanwege de werkzaamheden op de A27. Dat betekent tussen afrit Den Bosch-West en Waardenburg dat je er 35 minuten langer over doet. Ook op de A16 is het druk richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. De A17 richting Roosendaal, want bij knooppunt De Stok is een ongeluk gebeurd. Dat zorgt voor 30 minuten vertraging en daarom is ook de weg afgesloten op de A58 richting Breda. Bij knooppunt De Stok is de weg dicht en omrijden kan eventueel via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16. Dan nog de A50, Eindhoven richting Os, tussen Son en Breugel en Veghel Noord doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is de Airplay track van een week of twee geleden. De nieuwe single van Jody Watley, The Dawn. Daarvoor die klassieker uit de jaren 80 van Toto, Hold the Line. Om en erbij 6:15 en dat betekent tijd voor het Nederlandse weerbericht voor morgen.

Morgen begint de dag enigszins bewolkt. Later op de dag breekt de zon door en kan het 25 graden worden om 1:00 of 3:00 middags. Het blijft heel de dag morgen droog. De wind heeft windkracht 3 en komt uit noord-noordwestelijke richting. Op dit moment in Goes 23 graden.

0: Daar word ik hier vrolijk van, zegt de nieuwe single van Bruno Mars.
1: Naar huis. De Beverlandse avondshow.
0: En dat heet allemaal All My Soul. Daarvoor hadden we Ali B, Rehab, Numidia en Chaparea. Wie het ook mag wezen met Dana. Het groeste CDA-raadslid Esther Houmes stopt na ruim 8 jaar in de gemeentepolitiek. Ze verhuist naar België en gaat werken voor de Europese Volkspartij. Houmes stond bekend als een betrokken raadslid met aandacht voor onderwerpen als discriminatie, inclusie en veiligheid. Na de zomer wordt zij inderdaad opgevolgd door Jannik de Potter. De speciale scholen in Capelle die gaan vanaf het nieuwe schooljaar verder onder de naam Meander Onderwijs. Ook komt er een nieuw expertisecentrum en een extra locatie in Wemeldingen. De huidige nevenlocatie aan de Van de Beeldlaan komt te vervallen. De verandering moet helpen bij het oplossen van het ruimtegebrek waar de scholengroep al jaren mee kampt. Dit is wat muziek van Bauza uit Noorwegen. Je kent ze natuurlijk van die hit Magnetic in de hitlijsten van dit moment. Maar ze hebben inmiddels een nieuwe single uitgebracht. En ik moet zeggen, ik vind hem eigenlijk minstens zo leuk. Dit is de Bauza, Lose Myself.

0: Lose Myself, de nieuwe single van De Bauza. En daarmee werd het bijna 6:30. Hebben we al een Nederlandstalige plaat gedraaid dit uur? Geloof het eigenlijk nog niet. Doen we dat nu even tot aan het nieuws van 6:30. Boudewijn de Groot, meester Prikkebeen.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. En de Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan, maar hij wil de politiek de rug niet toekeren en stelt zich gewoon herkiesbaar. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: In 1982 kwam de band ABC met het album The Lexicon of Love. Daarom stonden een paar grote hits en dit was er daar eentje van. ABC and All of My Heart.
1: De Beverlandse avond.

Ik steek eigenlijk nooit onder de banken dat ik fan ben van Armin van Buuren en Avicii. Dit was een zweef van Avicii samen met Audra May, Addicted to You. Daarvoor hadden we een ex-nummer 1 van Nederlands, Alex Warren en Fever Dream. Verder met muziek uit Scandinavië van Kurt Nielsen. Hier is hij met She's So High. She's

ook deze komt uit Noorwegen. Koert Nielsen, hij won destijds de eerste editie van Idols in 2003 in Noorwegen. She's So High. Het Veersemeer staat dit weekend in het teken van het allereerste beleefweekend Veersemeer. 3 dagen lang openen ondernemers en organisaties rondom het meer hun deuren voor inwoners, recreanten en andere geïnteresseerden. Er is een uitgebreid programma met activiteiten voor jong en oud. Zo kun je meedoen op een natuurexcursie, bijzondere schepen bezoeken, watersporten uitproberen zoals suppen, zeilen en windsurfen of deelnemen aan rondleidingen, workshops en proeverijen. Ook ga naar diverse locaties open die normaal gesloten blijven voor het publiek. Met het beleefweekend willen de organisatoren laten zien hoe veelzijdig het Veersemeergebied is. Met volop aandacht voor natuur, recreatie, cultuur en streekproducten. Meer informatie en aanmelden, dat kan via de website van de provincie Zeeland. Verder met de muziek. Dit is ook nog altijd wel leuk om een keer terug te draaien. Muziek van Somber. Hij weet de ene na de andere te scoren de laatste 9 maanden. En dit was ook zo'n hele grote van hem. We doen het op deze dinsdag eventjes met Undressed.

Gracie Adams en van Gracie deden wij Look at My Life. Daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Ruis de Beverlandse Avondshow erop zit. Ik wens je veel plezier met de collega's. Nog een hele fijne avond. Wat mij betreft graag tot morgen even na 5 voor een nieuwe aflevering van dit programma. Tot aan 7 heb ik er nog eentje voor je klaarleggen. En dat is er ook eigenlijk eentje uit de oude doos, om het zo maar eens even te zeggen. Ik heb het over Janis Ian en Fly Too High. Zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letschert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken.

En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Er staat nog 30 kilometer file in de regio. Dat merk je op de A2 richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Er is daar meer verkeer op de weg door de werkzaamheden op de A27. Reken hier op 35 minuten vertraging. De A29 richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein doe je er 10 minuten langer over. En dan nog een wegafsluiting, de A58 Berg op Zoom richting Breda. Die is dicht bij knooppunt De Stok door een ongeluk. Reken hier op een uur vertraging. Je kunt wel omrijden via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Heerlijk nummer voor deze tijd, Clipper Shirt en Summer Holiday. Aanstaande zaterdag begint de zomerschoolvakantie in Zeeland. Vandaag begin ik met Best Platenarchief op zijn zomers. Tot eind augustus hoor je zomermuziek en andere muziek uit de zomerperiode van de jaren 50, 60 en 70. Welkom in mijn platenarchief uit 1973, Albert Hammond en de Free Electric Band.
1: Bert Niesing, streekomroep De Beverlanden.

Deze trouwens de laatste hit uit de jaren 60 en 70 van José Feliciano in ons land. Hij bereikte in de zomer van 1971 de tweede plaats. In de zomer van 1988 had hij nog één keer succes in ons land met Ponte a Cantar. Ik ga naar de zomer van 1959 met Ricky Nelson en Young Emotions.

Never Marry a Railroad Man was de tweede nummer 1 hit binnen een jaar in ons land voor Shocking Blue. Er werd in 1970 meer dan 1 miljoen van deze single verkocht in Europa. Oprichter van de band en schrijver van het lied Robbie van Leeuwen is nu 81 jaar. In 1972 kwam Mary Hopkin met haar band Hobby Horse met Summertime, Summertime in de hitlijst. Het origineel komt uit 1963 en is van de Fortunes, toen nog Cliff Townes heette. It's summertime.

Italiaanse groep Santa California, die in zomer scoorde in Alpenlanden en in thuisland Italië met Tornero. Je luistert naar Streekgroep de Beverlanden met Bert's plaatarchief op z'n zomers. Van de EP Heart of Stone en 1965 Rolling Stones met Play With Fire.

Want het is waar zomer werd in 1976 een hit in Duitsland voor Peter Maffay. Het nummer is geschreven door Joachim Heider en Christian Heilboer. De tekst is gebaseerd op Summer the First Time van Bobby Cosgrove uit 1973 en beschrijft de eerste liefdeservaring van een jongen. We kennen ook de Nederlandse uitvoering een jaar later van Rob de Nijs. De tekst werd toen vertaald door Joost Nuisel. Muziek uit de jaren 50 van de Platters bij Streekhoep de Beverlanden. Twilight Time.

Zomerse klanken van Paco Paco, pseudoniem van de Spaanse zanger Francisco Ropero Gomez. De Engelse close harmony groep Ivy League met de Engelse hit uit 1964, Funny How Love Can Be.

lukte de Jos Beek selectie niet om in de zomer van 1974 Ivan Hylen met de wilde boerendochteren van de eerste plaats te stoten. En bereikte met Flyway Little Paraguayo de tweede plaats in de hitlijst. Straks hebben we het nieuws en weer van 8 uur. Daarna ben ik terug met nog een uur Bert's platenarchief op zijn zomers. En tot die tijd de Beatles en The Ballad of John and Yoko.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Vanuit Lausanne laat het IOC weten dat de schorsing van het Russisch Olympisch Comité is opgeheven. Als Russische atleten weer aan internationale wedstrijden mee willen doen, moeten ze wel eerst de benodigde dopingcontroles toestaan. Er is door het IOC nog niet besloten over een mogelijke terugkeer van de Russische vlag en het volkslied bij wedstrijden. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letschert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen.

En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Amerikaanse hit uit 1961 van Andy Williams. Je bent terug in mijn platenarchief bij Streekhoop te Beverlanden. Tot 9 uur zoommuziek en andere muziek uit de zoomperiode van de jaren 50, 60 en 70. De volgende komt uit 1973. De Vlaamse zanger, pianist, componist en tekstschrijver Ignaas Paard. En zijn kleine hit More Than Sympathy. Hij is nu 75 jaar en sinds 1967 nog altijd actief.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

35 weken stond Il Silencio in 1965-66 in de top 40 en staat op de 20e plaats in de single top 2500 alle tijden. In die tijd waren er 3 uitvoeringen. Deze van Nini Rosso, die het nummer schreef, en van Heinz Schachtner en Willy Schobben. Een gezellig nummer van Louis Prima uit de hitlijst van Muziek Express van 1958.

5 mei werd Tammy Wynette 84 jaar. Ze heeft halverwege de jaren 70 3 solo-singles in een Nederlandse hitlijst met de nummer 1 hit die net hoorde Stand By Your Man. De broers Evelie en hun Engelse nummer 1 hit Temptation.

De debuutsingle van Ray Dorset en zijn band Mungo Jerry. Het nummer werd snel geschreven in een tijd dat de band nog een hobby was en Dorset werkte bij een loodsbedrijf. Het eenvoudige nummer, geïnspireerd door goed weer en autorijden, sloeg direct aan en werd een grote hit. De bandnaam is ontleend aan het boek Old Person's Book of Practical Cats van T.S. Eliot. In de opname zijn opvallende instrumenten te horen, zoals banjo, juk, cabasa en zelfs het geluid van een sportwagen van de opnametechnicus. Hier zijn de Beach Boys bij Strengt Moe.

BD's en Tomorrow. De Three Degrees bestaat uit drie vrouwen die vanaf de oprichting 1963 in wisselende samenstellingen hebben opgetreden. Inmiddels hebben 16 vrouwen in 13 samenstellingen in de groep gezongen. Uit 1974 hun hit Year of Decision.

Gitarist en zanger Tony Hicks en drummer Bobby Elliott zijn sinds 1963 al actief met The Hollies. De formatie kende net als vele andere bands in de loop van de tijd verschillende samenstellingen. Here I Go Again komt uit hun beginjaren. De laatste omheid uit de jaren 50 in deze aflevering van Bert's Plaatarchief. De Italiaanse zanger Domenico Modugno werd zesde op het Eurosongfestival in 1958 met Volare.

Tom McLean met een ode aan de Nederlandschilder Vincent van Gogh. Het is weer tijd om mijn archief te sluiten. Volgende week ben ik weer bij Leewelzijn met een nieuwe aflevering van Best Plaatarchief op zijn zomers. Ik wens je straks veel plezier bij John Westland met hitparade van toen. En nog een fijne avond.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn twee mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om twee vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. Regerend wereldkampioen voetbal Argentinië heeft op het nippertje de kwartfinales van het WK bereikt door met 3-2 te winnen van Egypte. Tot de 79ste minuut stond het 0-2 voor Egypte en aan het begin van de wedstrijd miste Messi een penalty. In de laatste 11 minuten scoorde Argentinië 3 keer, waarvan 1 keer door Messi en kan Egypte naar huis. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland of Colombia. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting.

En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Dit is de hitparade van Toon.
1: Nummer 40.

0: beste luisteraar, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. En vandaag nemen we je mee terug in de geschiedenis naar week nummer 28 van het jaar 1993. De platen die destijds hits waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. We openden zojuist met de nummer 40 notering, dat was de formatie Snow en Girl I've Been Hurt. In totaal kwamen er 4 platen nieuw binnen in die oude hitparade. En de eerste komen we direct al tegen op 39. Sophia en Take It or Leave It.
1: Nummer 39.

0: Ze waren afkomstig uit Italië en scoorden in totaal één heel klein hitje. En dat was deze, de tweede nieuweling in die oude hitparade binnengekomen op 38. Usher was dat en I Want You. Op 36 daar vonden we Bernie Lyon, The Love of a Woman.
1: Nummer 36.

0: De enige hit van deze formatie, Toy Boy. We kwamen ze tegen op nummer 35 in die oude hitparade met Careless Whisper. De derde nieuweling die staat genoteerd op 33. Gabrielle met Dreams.
1: Nummer 33.

0: werkte als secretaresse, maar in de avonduren kluste ze bij als zangeres en toen werd ze ook ontdekt. Dit was destijds haar allereerste single. Gabrielle was dat met Dreams. De derde nieuweling in die oude hitparade binnengekomen op 33. Op 31 daar vonden we de Golden Earring, The Long Blonde Animal.
1: Nummer 31.

0: juiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
2: 1993.
1: De hitparade van toen.
3: Nummer 30.
4: What's up, ladies? Hope that's your favorite, ladies. What's up?

0: origineel afkomstig uit Zweden, deze dame. Dat was Nena Cherry met Buddy X. In die oude hitparade kwamen we ze tegen op 30. De vierde nieuweling en ook de hoogste nieuweling komen we tegen op 29. Nice Device met Cool Corona.
1: Nummer 29.

0: tickets anymore.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
2: Nummer 28.

0: Vrienden van dit duo woonden boven een dierenspeciaalzaak. En zo kwamen ze aan hun naam. De Pet Shop Boys waren dat. Dit keer met Can You Forgive Her. We vonden ze terug op 28. Eén plaats hoger, daar stond de Beloved Sweet Harmony.
1: Nummer 27.

0: was DJ Blackfoot, tezamen met Shanti, afkomstig uit Groningen. Hun enige hit die ze ooit hadden, Run Things, was genoteerd op 25. Op 22 in die oude hitparade, daar vonden we Robin S. Show Me Love.
1: Nummer 22.

0: Robin S. was dat, genoteerd op nummer 22 in de hitparade van week 28 van het jaar 1993. En dat met de single Show Me Love. Op 21, Use 96, Love Sees No Colors.
1: Nummer 21.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om 2 vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen.

En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Dit is de hitparade van Tom.
1: Nummer 20.

0: Beste luisteraars, van harte welkom in het tweede deel van de hitparade van toen. Vandaag luisteren we nog een keertje naar de hitparade van week 28 van het jaar 1993. Het afgelopen uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur openen we met de nummer 20 notering. Tina Turner stond dat genoteerd met I Don't Wanna Fight. Op 19 de eerste single van Ace of Base. All That She Wants Is Another Baby.
1: Nummer 19.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 16.

0: Ze kwamen uit Italië en scoorden in totaal 2 hits. De ene was Tuta Tuta Tuta en dit was die andere, hun eerste hit. Pinocchio was dat van Pinocchio. We vonden ze terug op nummer 16. Op nummer 15 de Four Non Blondes. What's up?
1: Nummer 15.

0: Zij is de jongste teller uit de muzikale Jackson-familie. Janet Jackson was dat met That's the Way Love Goes. We vonden haar terug op nummer 14. Op nummer 12, Dance to Dance, Power of the American Natives.
1: Nummer 12.

0: De nummer 12 notering was dat afkomstig uit Duitsland, de formatie Dance to Dance and the Power of the American Natives. Op nummer 11 een formatie uit Ierland, Clannad, The Theme from Harry's Game.
1: Dit is de hitparade van toen met John Westland.
2: Nummer 11.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: Dit is de hitparade van toen met John Westland.
2: Nummer 10.

0: Hun grootste hit aller tijden was Got to Get It in samenwerking met Lila Kay. En dit was hun tweede bekende hit. Robin Rass waren dat met Club Hopping. We vonden ze terug in die oude hitparade op nummer 10. En op 9, Snap, Do You See the Light?
1: Nummer 9.

0: Hij studeerde medische wetenschappen, maar dat vond hij helemaal niks. Daarna ging hij modeshows organiseren en daarna ging hij de muziek in. Hathaway was dat met zijn grootste hit aller tijden, What is Love. We kwamen hem tegen op nummer 8. Op 7 de Jazzpolitie, liefdesliedjes.
1: Nummer 7.

0: band werd opgericht in 1980, maar het zou tot 1991 duren vooraleer ze succes hadden. De formatie R.E.M. was dat, dit keer met Everybody Hurts. We vonden ze terug op nummer 5. Op nummer 2 de Ace of Base, The Wheel of Fortune.
1: Nummer 2.

0: Aan het begin van dit uur kon je ze ook al beluisteren toen met hun eerste single. En dit was hun tweede single. De formatie Ace of Base was dat. En The Wheel of Fortune. We vonden ze terug op nummer 2. En op nummer 1 in deze hitparade van week 28 van het jaar 1993. Daar vonden we UB40. I Can't Help Falling in Love.
1: Nummer 1.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was.

En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend.

En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.
1: My granddaddy ranch down in East Tennessee. I guess that's where I got my need for speed. I sell it illegal to people numbing their pain. I'm a little crazy, but the world's insane.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend.

En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht.